0: Zeer schijn te bellen van een naar ons.
1: We laten ons dus uit van zee.

0: Group 4.
1: Dat is een
0: vervangbrief
1: om die
0: mensen te nemen nu. Dat is een net aan mijn eigen mensen.
1: En dan allemaal
0: bij mij. Ik heb het voor een maatje. Dat is een vervangbrief, ja.
1: Dat is een vervangbrief.